En Musucci het 'n deel uit een van Manfredini se concerti gespeel. Tasman Little hou daarvan om met vioolklankproduksie te eksperimenteer. Hier speel sy en Piers Lane, William Kroll, se banjo en fiddle. Geniet dit.

0: That was Motu Perpetuo van Paganini en Marion Friedman het dit verwerk en gespeel.
1: Hallo almal, ek is Kobus Atoy, fluitspeler en professor in fluit aan die Universiteit van Massachusetts Amherst. Jy luister na Musiek Bonbons op RSG.
0: Vervolgens die beweging het Haydn se vioolkonsert in G-majeur. Die nomering van Haydn se werke destyds was deur Anthony van Hoboken tussen 1934 en 1978 gedoen. Jy sal dikwels die term of dan die kode na 'n werk van Haydn sien as HOB.

En dit was 'n deel uit een van Pretorius se Duitse danssuites. En jy kon hoor hoe die kunstenaar, dis nou Christopher Parkening, daar in die agtergrond saamgeneer het. Wat van die eerste deel uit Mozart se strykkwartet in D majeur? Daar is nogal heelwat verdeeldheid oor wie van Haydn en Mozart die beste strykkwartette nagelaat het. Laat weet gerus wat jy dink, 45889, 45889 en elke SMS kos R1.50.

0: Sodom en Gomorra nie. En ek gaan dans toe daar, volgende dag, skop hulle uit die groep uit, evangelisasie groep, en ek vraag toe, hoekom? Toe sê hulle nie, maar dans is soos voor huwelikse seks. En ek sê, nee, maar vir my is dit nie, ek hou van die musiek, en ek hou van die dans. Toe sê hulle, ja, maar jy, ander mense in die kerk, kyk na jou, en dan sien hulle jou as 'n voorbeeld, en dan sien hulle jy dans, en gaan dans hulle, en dan sit vir hulle soos voor huwelikse seks, en dan hulle kinders buiten die huwelik, en dis alles as volg van jou, en ons kan nie die risiko dra, dat dit nou gaan gebeur nie, so, dis maar beter as jy nou nie in die kerk is nie. So, so dit was nogal, het was een groot skok vir my gewees, want het was een groot gedeelte van my leven, maar ek het nog steeds aangehou, ek hou baie van dans, maar ek dink is ook maar die muziek en die dans, en ja, soos wat jy sê, heel wat jare later is ons daar na Buenos Aires toe, want ek wil graag die tango leer, ek het toe verskrikke onder invloed van die tango muziek. Ek is baie nieuwsgierig oor al die roots muziek, oor het dwars oor die wereld, en dit is maar deels wat lei na aan my samenwerkings, want ek hou van die Ierse muziek, en ek hou van die flamenco muziek, en die tango muziek, en natuurlijk van al die Suid-Afrikaanse roots muziek, van al ons de verskillende kulture, en dit spreek tot my hart, en ek voel dat as ons duisende jare teruggaan in die verlede, en dat ons een gesamentlike, ons het toe na die stelle muziek geluister, en ons het dat in gemeen, so muziek het daar kracht om oor die kultuurlijne en oor taallijne mense te verbind. Je weet, ek kan met my fluit, sonder om enige woorde te gebruik, kan ek connectie maak met iemand van een heel ander land. Dit staan my asem weg elke keer wanneer dit gebeur.
1: En dit was een uitreiksel uit een Land in Zand gesprek wat Pieter Steyn met Wouter Kellerman gehad het. As jy na die volledige onderhoud met Wouter wil luister, gaan maak een draai op die RSG app, Spotify, YouTube of op rsg.co.za.
2: En behalwe vir al sy sondige dansery gaan Wouter ook gesels onder meer sy berekende besluit om op 44-jarige ouderdom een nuwe loopbaan te begin. Sy daar is daai tafeltenniskampioen waar hy gepraat het en ook sy liefde vir brugspel tot middernag in 'n ouer huis. Johan Pieterse het die klank van Land en Sand versorg.

0: you never know what you might find.
1: Dis wedstrijddag en die gesin kom te staan teen die snotties en slijm. Baas, plat op sy rug, verstopte sinusse en slijm domineer die veld.
2: Nuwe aanvalsplan, kry die ACC span.
3: Met ACC is ma op die wenpad, want ACC los slijm op en maak die lucht weer skoon. Kies die wenspan as die snotties en slijm jou laagpad. As dit nie ACC sê nie, is dit nie ACC nie.
4: Playabets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18's, nasionale verantwoordelike dobbellijn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Playabets, all bets are on.
5: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

las muy así cuates, yo van a vos su roy, así hay me la probé postar. Voor jou is dit belangrijk dat ik jou adres al word. Als ik met jou op wil maken.

Moj, moj, moj, was jouw woorden ook, terwijl jij mentel, sigaretten rook. En al hij sweet, sweet, dan van mij zegt, terwijl je zweet, zweet, door mijn arms leeg. En die precieze woorden, dat ik precies vergeet, dat kon dan met die rook en die zweet.

Dis ons chill hier op RSG saam met my soep hulle slabbert en dit begin met Jennifer Warnes en Joe Cocker Up Where We Belong. Daar's musiek van Rene Olsted, Vangelis, The Temptations, Biggie Later, Richard Thompson en dan word vanaand afgesluit met 'n liedjie getiteld The Garden deur Carrie Sobe. So, hier's Paul McCartney nou met Home.

Meer musiek, minder gesels, dis wat ek jou beloof vir vanaand se chill. Dis Renee Olstead met When I Fall in Love. The Animals voor dit met House of the Rising Sun, jy ken hom baie goed. En dan was daar ook Katie Lang met Smoke Dreams. Nou ietsie van Gabriel.

Joy Enrique is met. How can I not love you? Jewel footed with hands in conquest of paradise. Dear Vangelis, hier op RSG. Nou skuif ons oor na The Temptations. Jy ken hierdie een al te goed. Sing saam. Dis Michael.

Humo Ida, Trois Dies. Dit was Juan Diego Flores met daardie aria uit Offenbach se opera La Belle Helene. Ek sê goeiemiddag aan julle Engela en Tolly. Hierdie is Tristesse en julle vra vir James Last en sy orkes se vertolking.

Guy Korsten, Santa Fe. Vir die laaste keer vanmiddag keer ons terug na die opera genre, en dis saam met jou, Tony Radman van Milnerton, jy wil Emmy van Sail in Philipstown moet saamluister na die baie bekende Intermezzo, die tussenspel, uit Pietro Mascagni's eenbedrijf opera Cavalleria Rusticana.